ook weer het bed. Hun ganz brav bij de miet. Hij mag gar niet meer aus, hij fühlt zich wohl. Daar waar hij is. Die Pfleger zijn freundlich. Die Schwestern zijn jung. Hij is einfach gescheiter wie mir. Ihr steht.